0: The artist is Right On. And the song's the title, Turn Me On. Welcome to the show, ladies and gentlemen. Thank you so much for tuning in.
1: DJ Reddy D in the house.
0: There you go.
1: Sharpshooter.
0: Good evening, good evening. Thank you so much for tuning in. Nanse Magda Ukhandat Samit E. This is one of the busiest ladies on a Saturday. Nanse, Nanse.
2: Arul, Reddy D. Now can I see? I'm so off. Yeah, like Wagner's remix, want ek moet nog baie goed doen vanavond. Jesse was altijd ek bezig, maar vanavond is ek bezig. Ek moet my kombuisvloer was, en morgen werk ek alweer, vandag was ek af. So ek gaan nog een kamer zeg, om die kast al was.
0: Sure.
2: En sal met jou muziek. Hop, hop,
0: spinnekop.
2: Ek denk jy moet een beetje speel vanavond weer. Hop, hop, spinnekop. Sal met jou mix. Jy en Sophia.